0: Ստեպկոցե, Սամի W, նյու պարվում ծերտիլի քո։
1: Իկցենի կան սխավեպա։
0: Այր չի է կարթուլի տակսի, Red Go տակսի, գադմուծերի ապլիկացիը, անդարեք է, թվիլիսի, 03-2-03-03-03-03-03-03-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07- Redgo Taxi.
2: Gemreli Khinkali Moginda, Getquisad unda mokhvide. Khinkal Pabi, Akaki Beliashvilis 11-metshi. Restoran Royal Tbilisis 1-1 sirtse, sadats dakhvdeba ugemrielesi khinkali da aktsia 2+1 katkhaludi. Rajobia chventan ertat pekhburtis qurebas. Restorani Royal Tbilisis Khinklis Pabi Gelit.
0: Restoran Batonshi, ganakhlebuli, ulamazesi interieris darba

0: Radio Dardimandis ekskluzīvi. Radio Dardimandis droit 20 საათია.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Sezonis sponsorija Kamotorsi, German Adleris saautomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.